As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Meister FM, nuus hooftrekker.
1: En nu niets hoofdtrekken met Leira Geneeuw Nies. Om 7 die adjunct-minister in die presidentie vraag vir een groter streeksamenwerker oor migratie. Die Amtsklagkomitee bespreek sy verwijzigingsraamwerk en die aanstelling van getuienisleiers. En die VN-onderzoek beskuldig Israël van volksmoord ten Palestijnse kinders in Gaza. Dit is je nieuws hoofdtrekken. Dit Leira Geneeuw tot bij je nieuws om 7 blij ingeskakel.
0: Luister FM weer.
1: Kijk rond in jou weather vanmorgen. Geen waarschuwings uit nie, kan wel vir jou sê. Jou minimums en jou maximums link as volg. Plettenberg baas by 13 en 16 grade. Mkana Gramstad 10, 19 om Tata, 721. Kumani Queenstown 6, 17. Graaf Renet Robert Sebukwe, 719. Kralok Nkuba, 6, 18. Borts and Jones 15, 22. Bishu, 10, 19. Kukompo was London, 14, 21. Jeffries by 14, 20. Uitdraagde spektus by 11 en 22. Grade en dan wordt Elisabeth bij 12 en 19. Krabbekie nader aan PE, gedeeltelijk bewolk en vanochtend was het bewolk wees met geïsoleerde reen. Je wind is lig noordwestelijk van aan maandag tot vaar zuidwestelijk draai en aan oostelijk teen vanavond. Gezet minimum 12, maximum 19 graden Celsius.
0: Luister FM, verkeer.
2: Hi, goeiemorgen span. Op die N2 tussen Jeffries op pad P-richting by die Van Starens afrit daar een trok van die pad af. Dis maar net spectator value en daar is nooit personeel op die toneel, maar wees my versigtig, lekker af, Kornei is op.
1: Dankie Bas Kornei, waardeer het oprecht my Mikey vir die informatie wat jy vir ons dier gestuur het. 22 minuut net aan die tent van 6 by die Wednesday, 24ste juni. Hoop jylle dag is daarom lekker, is nader aan pijn jy dag. So ja, nee.
3: Dankie toch.
1: Ek pijn nie meer nie, so ek weet nie reilig nie wat om te... Verstaan jy, mens, ek...
3: Ja, maar jy is sporadies, dan is het lekker, dan kan jy...
1: Is dit wat jy arm noem? Sporadies, ek hou daarvan.
3: Is, jy doen die wens, dan moet jy sporadies...
1: Ja, sporadies, ja. Kom ons werk op sporadies. Maar het is lekker op die TBS, 24ste juni, en ek het my trouring vergeet. Ek is nooit sonder my ring. Ek is nooit sonder hom. En ons krag...
3: Net om te korrigeer, is nie een van my trouringe nie. Ek het nie baie van hulle.
1: Ek gaan niks sê. She collects him. Dis ek om sy kraan ook was. So, die kraag het gestraal by ons af. We gaan net nou 8, denk ek, net voor 9. Is nou nog af. Ja, is chaos.
3: Oh, wow.
1: Ja, is chaos. Is chaos, dude. Is chaos.
3: Ja, ek moet sê, sondag het die kraag afgegaan in die baai, in een groot deel van die baai. En het was ook so, ek moet sê, ons is by een familie braai gewees, en die kraag het afgegaan, en allemaal was dit soos,
1: nee.
3: Kom, spraai me.
1: Ja. Ja, waar?
3: Ons rock
1: het iemand
3: kwaad,
1: te torch?
3: Ja.
1: Voene word uitgetrek. Ja, is beste, man. Is beste.
3: Ja. O, ek gaan dan maar gaan stort en gaan slaap. Is die beste. Wat kan ek nou anders doen?
1: Nooit sal jy die woorde oor my lippe hoor.
3: Oor herre?
1: Nooit.
3: Gaan stort en gaan slaap?
1: Ja, omdat die krag af is. My sister, hulle was so, my male ook so, allemaal is like, nee, gaan ons maar vroeg inkryp. Hoekom? Want jy is ook af.
3: Ja.
1: Nee, ek kan nie.
3: As die ligte nie aan is die ligte in my huis ook nie aan.
1: Nee, is daai kinder daar.
3: Ek soek net 'n verskoning om vroeg te slaap.
1: Ja, is daai kinder.
3: Och, nee, ek kan nie my laptop aanstreek, moet maar gaan slaap.
1: Nee, wat jou ma gesê het, as dit donker is, moet jy by die huis wees.
3: Ja, precies nou, net so.
1: Ja. So, ons wacht ook ontspanning. Ek weet, baie van die het nagers is ook soos ek vanoggend wat in Vlaarde wakker geraak het, en probeer net stikkies by mekaar sit. Good luck, man, good luck. Dink aan Cindy Lapa. Is dit nie, Bob, Cindy Lapa? Can I leave the light on for you? We'll leave the light on for you.
3: Dit dan ook.
0: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
0: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
0: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
0: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Ik heb mijn naam weggegooid. Ik heb hem daarom gaan optellen. Dat is fijn. Danny Smoke. En hij zei voor ons naam weggooien. 1925 band. Nou, 1925 zeker. Nee. Zeker in 1925. 1925 band. Soek my son.
1: Nee, je krijgt hem nog langs in die fanbouw.
0: Ja, ik, natuurlijk, ja. Wat een betaal. Zo schrap ik hier onder bewaarding en een verlies verjaarsdag wat uitkom.
1: En dan skop hem af met hierdie en wat sê, ek wil het graag van mijn man Johan Engelbrecht sê, happy 55th birthday. Mag die heren jou sien van nog baie jaren, geniet jou dag. Dank je voor alles wat jij voor ons doen. Happy 32th wedding anniversary, mijn man. Ek is baie lief jou van Annelien, die kleinkinders Amber en Delamont.

0: Die staalbedrijf en dat is Goa Steel.
1: Twee woorden kan zo so baie betekenen als het recht gebruikt wordt. Lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar als je twee woorden zoekt wat kracht draagt, vooral in die US en Zuid-Kaap, dan gebruik jij Goa Steel. Beste dienst, beste producten, wye verscheidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborgd. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Goa Steel.

smaak was lekker zeef. Speel boerentunes, een concertina blues. Wanneer die bakkie ziet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Die klanke van Juanita Du Plessis met Just an Illusion. Net voor het Teens Jordaan met Jasmine Katrein. En die tijd is so 10 minuten voor 3. Ongelukkig tijd voor mij om te groet. Die tijd het omtrent vandaag gevlieg. Baie dankie vir almal se boodskappe in die atelier vanmiddag. Ek waardeer julle oprecht. Ek is morgen weer terug met die middag samen. Zelfde tijd, zelfde plek. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. Bly ingeskakel op Luister FM.

0: Sean Feed met Rama, ja, Gina G, you are just a little bit. Jou toppie kom en draai net na die.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
1: vink,
3: vangiezers, jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op. 324-83.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemak op Luister FM. Stuit vir jou topic en topic is trots dit of jou voertuig nie of brand die in dashboard. Dan is om by Pumps Auto te draai.

ons is een meis. Wat onder die spins is sy grootste vent. Met een groot gevecht.

met die mensen gemors. En ik drink en ik dank aan die zoeter. Fijn in die groter dors. Met een koude hart tot die morgen. Drink ek in die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur. Vreet my stuk, stuk op.

hij zei keek naar een ander dier. Hij vang omhoog, want hij is mos hier. Want hij is gewetenloos vrij.

spijt, het stel geheimen. Word je mond zijn lijnen met uw vlug en die nacht.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

bloed van Jezus. Kom, versterk weer elke vaderhart. Kom, doorweek weer elke moederskoot.

laat uw koninkrijk kom. Dat u wil geschied. Volg ons op Facebook, het Luister FM.